Eerst luisteren naar de sopraan Emma Kirkby samen met luitist Jacob Lindberg in een opname die we maakten in Tivoli-Vredenburg in de Hertzaal hier in Utrecht op 19 maart 2015. Technicus was Wijnand de Groot. We hebben veel werk laten horen, dus verschillende titels van diverse componisten. Informatie daarover, daarvoor verwijs ik u graag naar onze site concertcenter.nl. In de gids staat de informatie allemaal uitvoerig vermeld. Deze concerten die u gehoord heeft, dus het laatste en het vorige, die staan helaas nog niet op onze website, maar dat gaat zeker in de komende periode gebeuren. Dan kunt u ook alles nog eens een keer opnieuw luisteren. Volgende week gaan wij verder met onze serie, onze jubileumserie, en dan zijn we een jaar verder, namelijk in 2016. Samenstelling Wouter Steenbeek.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijds. Vandaag hoort u werk van twee componisten die zich lieten inspireren door moderne schilderkunst. Muziek en beeldende kunst zijn twee verschillende vormen van creatieve expressie. Muziek ontvouwt zich in de tijd, beeldende kunst in de ruimte. Toch delen ze belangrijke eigenschappen zoals ritme, harmonie, emotie, compositie, herhaling en contrast. Ook zijn er parallellen tussen abstracte kunst en atonale muziek, waarin traditionele vormen en herkenningspunten worden losgelaten. Voor zijn tweede sonate voor viool en piano, North Atlantic Light, zocht Robin de Raaf samen met violiste Tosca Opdam naar een thema dat Europa en Amerika met elkaar kon verbinden. Dat vonden zij in het schilderij van Willem de Koning, de Rotterdamse schilder die uitgroeide tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het abstract expressionisme. Een jaar later werkte de Raaf deze sonate uit tot een grootschalig orkestraal werk, Vioolconcert nummer 2 North Atlantic Light. In 2019 ging het in première in het Concertgebouw. De Koning schilderde zijn North Atlantic Light in 1977, 50 jaar na zijn aankomst in Amerika. In dikke verfvlakken zijn de contouren van een blauw zeilbootje zichtbaar, weerspiegeld in het water. Volgens Opdam is de Raaf's compositie een muzikaal zeegezicht. Het is vloeibare muziek, een deinend stuk met grote golfbewegingen in tempo, toonhoogte en dynamiek. Aldus Opdam. De Raaf omschrijft zijn werk als een muzikale vertaling van de beelden, kleuren en sfeer van het schilderij, maar ook als een denkbeeldige reis door het ontstaan ervan. Van het lege doek tot de opeenvolgende verflagen probeerde hij de schildertechniek om te zetten in compositorische en sonische structuren. Op een gegeven moment zijn er bijvoorbeeld tonen die voortdurend rond een centrale C cirkelen. Hiermee bootst de Raaf de mengende beweging na van een kwast op een palet. Hier is de Raaf's vioolconcert nummer 2 North Atlantic Light, uitgevoerd door de violiste Tosca Opdam en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Mark Albrecht. Kunt u het schilderij horen of zien of wilt u het ondertussen bekijken? U vindt het in de programmabeschrijving van deze Bij de Tijds in de gids op onze site.

We hoorden de delen Volcano, River Rouge en Assembly Line van het vioolconcert Fire and Blood, geschreven door Michael Dougherty. Het werk is geïnspireerd op schilderijen van Diego Rivera en Frida Kahlo. Hiermee besloten we dit uur bij de tijd vol klank en kleur. Het programma werd samengesteld door Helene de Groot.

U luistert naar De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

til boks den negative

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

Goedemorgen, dit is de Concertzender met het programma De Ochtendeditie. Tot 10 uur hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld met bekende en minder bekende muziek uit verschillende eeuwen en in uiteenlopende bezettingen. Omdat het vandaag zondag is, lijkt het toepasselijk om te beginnen met een mis. In dit geval is het er eentje van Johannes Simon Mayr, een Duits componist uit het begin van de 19e eeuw, die een groot deel van zijn leven woonde en werkte in Italië. Zijn mis in C klein stamt uit 1826, precies 200 jaar geleden dus.

U hoorde het divertimento voor twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns in S groot. Misschien was het stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, maar het zou ook van Jozef Puschmann kunnen zijn. Het werd in ieder geval uitgevoerd door Remco de Vries en Sandra Zoe, hobo, Henk de Graaf en Jan Jansen, klarinet, Johan Steinman en Dimfna van Dorenmaal, fagot en Martin van der Merwe en Jos Buurman, hoorn. Benjamin Godard was een prominente componist, violist en pianist in de vroege jaren van de Derde Republiek in Frankrijk. U hoort nu zijn tweede strijkkwartet in A groot, opus 37, gespeeld door het Élysée-kwartet.

Het Élysée-kwartet speelde het strijkkwartet nummer 2, opus 37 in A groot van Benjamin Godard. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren bij de concertzender tussen 7 en 10 uur. Alle informatie over de muziek in dit programma vindt u op onze website of in de app. Op die website ziet u ook op welke manieren u de concertzender kunt steunen. Bijvoorbeeld door een eenmalige of een periodieke schenking of door donateur te worden. Dat bent u al vanaf 25 euro per jaar. In de ochtendeditie gaan we verder met een historische opname van de Valse Noble et Sentimentale van Maurice Ravel. U hoort het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van zijn toenmalige chef-dirigent, de Fransman Paul Paré.

Dat was een opname uit april 1959 van de Valse Noble et Sentimentale van Maurice Ravel. U hoorde het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Paul Paré. We gaan verder met een compositie van een piepjonge Benjamin Britten. Hij schreef zijn cellosonate in A groot in 1926, toen hij pas 13 jaar oud was. In 2012 werd het stuk voor het eerst op cd gezet door cellist Alexander Ivashkin en pianist Andrew Zolinski. En na deze sonate hoort u van Britten ook nog Young Apollo voor piano en orkest.

Dit was de pianist Joseph Hoffman die het vierde pianoconcert van Anton Rubinstein speelde. Live opgenomen in 1937. Er is net wat tijd over voor een opname van Benno Moisevich, die u ook kunt zien en volgen op YouTube. Het Tannhäuser Overture van Richard Wagner in een bewerking van Franz Liszt en opgenomen in 1938.

Dit was de pianist Benno Moisevic in een opname uit 1938. Hij speelde de Tannhäuser Overture van Richard Wagner in een bewerking van Franz Liszt en het werd opgenomen in 1938. Als u wilt reageren, Jeffrey Madge, apenstaart concertcenter.nl. En dank voor het luisteren.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik u om de week een aantal nieuw uitgebrachte cd's met oude muziek presenteer. De afgelopen twee zomermaanden moesten we het doen met een aantal herhalingen uit het afgelopen seizoen. Nu kunt u weer luisteren naar muziek die recent op cd is verschenen. En voor de eerste muziek keer ik terug naar de 13e eeuw. En wel naar een van de opmerkelijkste figuren uit de middeleeuwse Nederlandse literatuur, Hadewijg. Er is weinig over haar bekend. Ze leefde vermoedelijk in de eerste helft van de 13e eeuw en behoorde tot de religieuze vrouwenbeweging die toen in Brabant en het prinsdom Bluik tot bloei kwam. In de schaarse middeleeuwse bronnen wordt ze beschreven als een charismatische vrouw die anderen hielp bij hun geestelijke ontwikkeling. Centraal in haar werk staat één begrip, minnen. Daarmee bedoelt Hadewijg veel meer dan de menselijke liefde. Minnen is voor haar de goddelijke, scheppende kracht die in alles aanwezig is. Haar gedichten gaan over het verlangen naar die liefde, maar ook over twijfel en pijn. Daarbij vermengt ze de taal van de Hoofse liefdespoëzie met religieuze mystiek. Er zijn 45 liedteksten van haar overgeleverd, maar die bevatten geen muzieknotatie. Lange tijd werden ze dan ook beschouwd als strofische gedichten. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Hadewijg zeer waarschijnlijk bestaande melodieën gebruikte waarop ze haar eigen teksten schreef. En vooral Franse liederen hebben daarvoor model gestaan. Van meer dan 20 liederen konden zo de melodieën op die manier worden gereconstrueerd. 14 daarvan zijn nu vastgelegd op de nieuwe cd Grote Minnen, Spirituality of Love van het label Prospero, uitgevoerd door het ensemble Vocamee. 4 vrouwenstemmen worden gecombineerd met historische instrumenten als harp, draailier, positief orgel, vedel en luit en dat levert een fraai tijdsbeeld op. Ter illustratie kunt u luisteren naar 2 liederen. Eerst hoort u het openingslied van de cd, Om Grote Minnen, waarin meteen die dubbelheid van Hadewijgs minnen aan bod komt. Enerzijds schenkt ze troost en geluk, anderzijds brengt ze angst en beven. En daarna die vogelen zijn zo blide. De titel, De Vogels Zijn Nu Blij, laat een heel ander kenmerk van haar poëzie horen. Hier gebruikt ze de natuur, de wisseling van de seizoenen, bloemen, vogels en het lengen van de dagen als spiegel voor het innerlijke leven. 2 liederen dus uit de 13e eeuw in een moderne reconstructie door Vocamee, Om Grote Minnen en Die Vogelen Zijn Zo Blide.

U hoorde het ensemble Evoca mee met twee liederen van de 13e eeuwse Brabantse mystica Hadewijg, Om grote minnen en Die vogelen zijn zo blieden. Het komt van een nieuwe cd van het ensemble en die is uitgegeven door het label Prospero. Voor de volgende nieuwe uitgave maak ik graag een sprong van zo'n 4 eeuwen naar de Duitse barok en naar een componist die tegenwoordig nauwelijks nog bekendheid geniet, Johann Michael Nicolai. Hij werd waarschijnlijk in 1629 geboren in Urishalben, een klein dorpje in de omgeving van Weimar, en overleed in 1685 in Stuttgart. Over zijn opleiding is vrijwel niets bekend, maar die moet grondig zijn geweest, want Nicolai stond in hoog aanzien als instrumentalist, componist en pedagoog. Aan het hof van Stuttgart was hij onder meer verantwoordelijk voor de opleiding van jonge zangers. Zelf speelde hij de violonen en vrijwel zeker beheerste hij ook de viool en de viola da gamba. Van zijn instrumentale muziek is weinig bewaard gebleven. Twee verzamelingen, die in bronnen worden genoemd, zijn zelfs geheel verloren gegaan. Maar een aantal van zijn sonates bleef gelukkig wel bewaard in 17e eeuwse handschriften. Op een nieuwe, door het label Rizika uitgebrachte cd van het Franse ensemble La Chiron staat de viola da gamba centraal. In het 17e eeuwse Duitsland won de viool weliswaar steeds meer terrein, maar de gamba bleef er een belangrijke plaats in nemen. Nicolai schreef muziek waarin de gamba niet alleen als basinstrument fungeert, maar waarin de verschillende stemmen als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek gaan. Ik laat u als luistervoorbeeld graag luisteren naar Nicolai's sonate en suite in C groot voor twee basgamba's met basso continuo. Die bestaat uit een preludium, een fantasia, een driedelige sonatensectie, een giga en tenslotte een chaconne.

U hoorde het ensemble La Quéron met een sonate en suite voor twee basgamba's en basso continuo van de Duitse componist Johann Michael Nicolai. Samen met een aantal andere werken van de componist is de muziek vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Ritzerkar. Van Duitsland ga ik graag met u naar Italië om daar kennis te maken met opnieuw een componist die tegenwoordig vrijwel vergeten is, Niccolò Mestrino. Hij werd in 1748 geboren in Milaan en moet in zijn jeugd het bijzonder levendige muziekleven van die stad hebben meegemaakt. Hij was waarschijnlijk een van Pietro Nardini's leerlingen en dat was een van de beroemdste Italiaanse violisten van zijn tijd. Van hem zou Mestrino een manier van vioolspelen hebben geleerd waarin grote virtuositeit werd gecombineerd met expressie en gevoeligheid. Dat Mestrino zelf ook een uitzonderlijk violist moet zijn geweest, blijkt wel uit zijn loopbaan. Na enige tijd in Venetië te hebben gewerkt, werd hij in 1780 door niemand minder dan Joseph gecombineerd met expressie en gevoeligheid. Dat Mestrino zelf ook een uitzonderlijk violist moet zijn geweest, blijkt wel uit zijn loopbaan. Na enige tijd in Venetië te hebben gewerkt, werd hij in 1780 door niemand minder dan Joseph Haydn aangesteld.

een liefdeslied over een ongelukkige liefde. In de tijd dat dit lied ontstond, zo rond 1400, een hoog gecultiveerde gemoedstoestand. De onvervulde liefde. Een prachtige toonzetting is dit van Pierre de Moulin, die blijkbaar zo gewaardeerd werd in de tijd zelf, dat de compositie terechtkwam in het zogenaamde Faenza Codex. Een handschrift vol instrumentale bewerkingen van populaire liederen. En hier hoort u zo'n instrumentale herinnering van het lied van Pierre de Moulin. En dit komt dan dus uit die Codex Faenza.

Herinnering. Herinnering, een bewustzijn van het verleden. Herinnering als cognitief proces sticht eenheid in de persoonlijke geschiedenis. Herinnering te zien als herhaling. Heidegger heeft het daarover in metafysische zin. En Sigmund Freud spreekt over zich het verleden herinneren in de zin van zich nu een beeld maken. Herinnering, een fantasie. En wat is de waarheid? In ieder geval, aan de geschiedenis van Medea en Jason hebben wij daaraan een herinnering, of gaf de fantasie het verhaal ons in beeld. Medea, die toveren kon, hielp Jason, op wie zij verliefd was geworden, bij het vinden van het gulden vlies. Maar Jason werd verliefd op een ander en wilde de nieuwe geliefde huwen. Toen nam Medea wraak door de nieuwe bruid van Jason een betoverd gewaad te schenken, waardoor deze jammerlijk verbrandde. En Medea doodde ook nog de kinderen die zij Jason inmiddels geschonken had. Gruwelijk. Een gruwelijke herinnering. Hartstocht, wraak, ontrouw. En dat allemaal, daarover gaat het in de volgende ballade.

Médée fut en amère versitable. Een liefdeslied uit de 15e eeuw, waarin de gevoelens als passie, ontrouw en wraak vormgegeven werd door het beeld van de hartstochtelijke liefde, liefdesgeschiedenis van Médée en Jason, door dat beeld in de herinnering te roepen. De componist van dit stuk is onbekend. Deze ballade en al de vorige liederen die, onder andere die over het roken ging, over het te wapen gaan en die over de vogels, werden uitgevoerd door het ensemble Project Ars Nova, het ensemble PAN, kortweg. Na de ballade Médée fut en armée hoorde u een instrumentaal intermezzo op luid en vedel. En dit was allemaal muziek uit de Ars Subtilior. Hoog gecultiveerde muziekstijl uit het zuiden van Frankrijk die ontstond rond 1400. En ik wil u nu weer meenemen naar de stijl of het musiceren zoals dat plaatsvond. Ongeveer in die tijd, misschien een tiental jaar later, wel muziek die zich baseerde op een traditioneel zo muziek uitvoeren. En dat is dan die muziek uit Midden-Europa, uit Duitsland. Muziek uit het Lochhamer manuscript. Het is een lied, een lang lied, dat u hoort. Drie strofes, een couplettenlied dus. Een liefdeslied natuurlijk. En daarna hoort u aansluitend, het loopt in elkaar over, een bewerking van dat lied, dat ook weer een bekend lied was, in meerstemmige instrumentale zetting uit een ander manuscript, ook uit Midden-Duitsland. Gaat u luisteren. Dit wordt door een ander ensemble uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd door het Ensemble voor Vroege Muziek Augsburg. En u luistert naar het lied dat de titel heeft Elend, du hast umfangen mich.

U hoorde het in die dagen, midden 15e eeuw, in Europa, in het Duitsstalig gebied, zeer geliefde lied Elend, du hast umfangen mich. Dat opgetekend werd in het Lochamer Liederboek. En in een meerstemmige zetting te vinden is in het Schedelse Liederboek. De twee versies werden hier heel geraffineerd aaneengesmeed door het Ensemble voor Vroege Muziek uit Augsburg. En hiermee besluiten we het Radio Muziek en Zee. Dat wil zeggen, u krijgt na mijn afkondiging nog een heel klein muziekstuk te horen. Rattenschwanz, de Rattenschwanz. Maar dit is dan dus het einde van het Radio Muziek en Zee. Samengesteld en gesproken door Marijke Ferguson. De techniek is in handen van Emiel van Kronenburg.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Gisteravond presenteerde de Nationale Opera de reprise van de Verisme-tweeling Cavalleria Rusticana en Pagliacci, waarmee ook in 2019 het seizoen was geopend. Het is een productie van Robert Carson, die er natuurlijk iets anders dan anders mee wilde doen. Carson vond de oplossing onder meer in het omdraaien van de volgorde, zodat hij dus begon met de dramatisch sterkere en vooral heftiger opera van Leoncavallo. Het nut daarvan is mij onduidelijk en ik vind het ook onlogisch en overbodig, al was het maar omdat de eenakte van Mascagni niet alleen ouder is en het begin vormt van wat wij het Italiaanse verisme noemen, maar omdat die muzikaal ook meer verwant is aan de romantiek van de 19e eeuw. Daarentegen is Pagliacci juist veristischer en daarmee ook iets moderner. En voor mij betekent dat dus ook dat ik vandaag begin met Cavalleria Rusticana. Voor deze uitzending en die van de volgende week met fragmenten uit Pagliacci koos ik twee opnamen uit 1953 met de Zweedse tenor Jussi Björling. Qua stem, maar ook als zanger een van de grootste tenoren van de vorige eeuw. Vaak genoemd zelfs als de opvolger van Enrico Caruso, en die helaas met zijn befaamde voorganger gemeen heeft dat hij ook veel te vroeg, kort voor zijn 50ste verjaardag, is overleden.

Tot zover het voorspel van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni met de zogenaamde Siciliana van Turiddu, gezongen door de tenor Jussi Björling met het RCA Vector Orchestra onder leiding van Renato Cellini. Dan nu naar de opera zelf en ik begin met dat prachtige openingskoor waarin Mascagni het Siciliaanse dorpsleven schildert en dat op het moment, vroeg in de paasochtend, als de dorpelingen zich naar de kerk begeven. En u hoort daarin het Robert Shaw Corps.

De eerste personages die we na dit openingskoor horen zijn Santuzza, die aanklopt bij mama Lucia, de herbergierster van het dorp en tevens de moeder van Turiddu. Uit hun gesprek maken we op dat Santuzza ongehuwd zwanger is. Een flinke misstap op het katholieke Sicilië. En dat zij voelt dat Turiddu haar in de steek laat en een verhouding heeft met de mooie Lola. Maar hun gesprek wordt onderbroken door de voerman Alfio, de echtgenoot van Lola, met een uitbundig voermanslied. En daarin hoort u hier de bariton Robert Merrill.

En na dit voermanslied van Alfio, gezongen door Robert Merrill, volgt de kern van de opera. Het kerkkoor met een solo van Santuzza, die als zondares zelf niet de kerk in mag. En haar aria Foilo Sapete, waarin zijn mamma Lucia verder inlicht over Turidu's affaire met Lola. Meteen daarop volgt dan haar wanhopige duet met Turidu zelf, onderbroken door een vrolijke Lola op weg naar de kerk. En eindigend met een in zijn wiek geschoten Turidu die Santuzza in de steek laat en achter Lola aangaat. Als echte Siciliaanse vervloekt Santuzza dan de ontrouwe Turidu en het slot van die scène is een duet waarin zij Alfio, eveneens op weg naar de kerk, inlicht over de relatie van dienstvrouw Lola met Turidu. Dan de solisten. Mamma Lucia wordt gezongen door de mezzosopraan Margaret Ruggiero, Lola door de sopraan Carol Smith en Alfio, ik zei het zojuist, door de bariton Orward Merrill. In het centrum staat echter de vertolkster van Santuzza, de in 1906 in Joegoslavië geboren Zinka Milanov, die niet alleen van 1937 tot 1965 aan de Met de belangrijkste vertolkster was van het Italiaanse dramatische repertoire, maar die ook geldt als een van de grote Verdi-sopranen van de hele 20e eeuw. Evenals Jussi Björling, die u weer hoort als Turidu, bezat Milanov een stem met een grote persoonlijkheid zoals we die vrijwel nooit meer horen in deze tijd van vocale eenheidsworsten. En daarnaast beschikte ze eveneens over een fenomenale techniek met een stralende, volle hoogte, een expressief mezzo voce en een subliem pianissimo, waar zij met een perfect diminuendo naartoe kan gaan, iets wat haar voor de dirigent Arturo Toscanini, diens favoriete sopraan voor het Verdi-requiem maakte. Vocaal en als vertolkster was Zinka Milanov zonder meer een unicum, maar oordeelt u zelf.

En zo klonk de dramatiek van Cavalleria Rusticana 73 jaar geleden dus in New York, met Dzinga Milanov als Santuzza, Jussie Beurling als Turiddu en Robert Merrill als Alfio. Ja, en dan besluit ik natuurlijk met het slot, het drinklied van Turiddu als de dorpelingen de kerk uitkomen. Daarna zijn voorduel met Alfio, die hem tot een duel uitdaagt. En dan zijn afscheid van zijn moeder, omdat hij een sterk voorgevoel heeft dat hij dat duel niet zal overleven.

In deze aflevering van Opera Actueel, die aansluit op de voorstellingen van Cavalleria Rusticana en Pagliacci die momenteel in Amsterdam te zien zijn, heeft u kunnen luisteren naar delen uit Cavalleria Rusticana van Mascagni met Jussi Björling als Turiddu, Zinka Milanov als Zantuzza, Margaret Ruggiero als Mamma Lucia, Kyle Smith als Lola en Robert Merrill als Alfio. Het Robert Shaw Choir en het RCA Victor Orchestra stonden onder leiding van Renato Cellini en het was een opname die werd gemaakt in New York in 1953. Alle details kunt u terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Ik neem nu weer afscheid van u, ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. De relatie tussen Sergei Rachmaninov en Vladimir Horowitz behoort tot de fascinerendste uit de pianogeschiedenis. Twee Russische emigranten, twee uitzonderlijke pianisten en twee totaal verschillende persoonlijkheden vonden elkaar in New York. Hun verhouding was niet alleen die van componist en uitvoerder, er ontstond een vriendschap waarin bewondering, kritiek, competitie en zelfs iets van een vader-zoon-relatie door elkaar liepen. Horowitz was nog jong toen hij Rachmaninov ontmoette. Het beslissende repertoirestuk was diens derde pianoconcert. Een werk dat technisch zo veel eisend was dat aanvankelijk maar weinig pianisten het aandurfden. Horowitz had het concert al in Rusland gespeeld en bracht het vervolgens voor Rachmaninov ten gehore in New York. De componist was diep onder de indruk. Volgens een bekende overlevering zei hij dat Horowitz het concert had opgeslokt. Het is moeilijk om de geschiedenis van de Rachmaninovs derde zonder Horowitz te vertellen. Horowitz was trouwens niet de oorspronkelijke bestemming van het concert. Het was de grote pianist Josef Hoffmann aan wie het werk was opgedragen. Maar hij speelde het echter nooit. Horowitz werd wel een van de belangrijkste ambassadeurs van dit pianoconcert. We gaan er naar luisteren. Het is een opname uit 1978 met Horowitz aan de piano.

U hoorde het derde pianoconcert van Rachmaninov, gespeeld door Vladimir Horowitz met het New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. Rachmaninov zag in Horowitz niet simpelweg een jonge virtuoos die zijn muziek technisch kon uitvoeren. Hij hoorde iemand die het stuk een eigen identiteit kon geven. Dat was opmerkelijk, want Horowitz stond eigenlijk vooral bekend om zijn technische bravoure. Rachmaninov kon daar kritisch tegenover staan. Hij waarschuwde Horowitz bijvoorbeeld dat virtuositeit nooit een doel op zichzelf mocht worden. Volgens getuigen bekritiseerde hij zelfs Horowitz' spectaculaire octaafspel, wanneer dat volgens hem de muzikale invloed overschaduwde. Rachmaninov was zelf een fenomenaal pianist, maar zijn spel was doorgaans beheerst, helder en diep geworteld in de structuur van de muziek. Horowitz beschikte over een explosiever temperament. Zijn spel kon bijna gevaarlijk klinken. Razendsnel, messcherp en soms op het randje van het technisch mogelijke. Rachmaninov bewonderde die kwaliteiten, maar wilde voorkomen dat Horowitz een circusartiest van de piano zou worden. Toch lijkt Rachmaninov uiteindelijk juist in Horowitz de ideale vertolker van zijn muziek te hebben gevonden. En Horowitz op zijn beurt beschouwde Rachmaninov als een van de weinige muzici met wie hij werkelijk op gelijk niveau over piano en muziek kon praten. Hun contact ging verder dan repetities en concerten. Ze speelden samen, bespraken repertoire en deelden de ervaring van het leven als Russische emigrant in Amerika. Maar Rachmaninov was voor Horowitz

ook een kritische autoriteit. Zijn oordeel woog zwaar. Horowitz had de neiging extreem perfectionistisch en onzeker te zijn. En Rachmaninoffs goedkeuring kon daardoor bijna als een muzikaal keurmerk functioneren. Hun vriendschap had dus ook een hiërarchische kant. De oudere meester tegenover de jonge virtuoos die zijn plaats in de muziekwereld nog moest veroveren. De geschiedenis van Rachmaninoff en Horowitz is daarom geen verhaal van meester en leerling alleen. Het is het verhaal van twee muzikale reuzen die elkaar serieus genoeg namen om elkaar tegen te spreken. En daardoor misschien juist wel sterker werden. We gaan nu luisteren naar de laatste twee delen uit Rachmaninoffs tweede pianosonate, live uitgevoerd door Horowitz in 1980.

Tot slot van deze uitzending hoorde u de laatste twee delen uit Rachmaninoff's tweede pianosonate. Het werd gespeeld door Vladimir Horowitz. En dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek vindt u zoals altijd op onze website. Samenstelling Jeroen Hommels. Voor reactie of vragen, mail naar klassiek@concertzender.nl.

Dag luisteraars, dit is Tussen Droom en Daad. De naam van Ottorino Respighi is vooral verbonden met de drie symfonische werken waarin hij een ode bracht aan de stad Rome. En toch was hij er aanvankelijk diep ongelukkig. Hij was in 1913 vanuit Bologna naar Rome verhuisd als de nieuwe professor compositie aan het conservatorium van Santa Cecilia. Hij miste zijn familie en vrienden en vond ook de mensen in Rome onverschillig en energieverslindend. O, hoe haat ik deze stad, schreef hij naar huis. Met deze sombere stemming begon hij aan zijn meest ambitieuze symfonische werk dat hij tot dan toe had geschreven. De Sinfonia Dramatica. U hoort het vandaag in drie delen. Het eerste deel kent een prachtige afwisseling tussen krachtige, orkestrale passages en verstilde momenten, waarin vaak alleen een klarinet of een viool is te horen. Luister naar het Allegro Energico uit de Sinfonia Dramatica van Ottorino Respighi.

U hoorde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van John Nashling in het eerste deel Allegro Energico uit de Sinfonia Dramatico van Ottorino Respighi. Het tweede deel, Andante Sostenuto, begint met een prachtig dalende melodie in de lage strijkers. Na een paar maten even overgenomen door een eenzame hobo. Die afwisseling tussen het collectieve arsenaal van de strijkers en de solistische blazers is kenmerkend voor dit deel. Luister weer naar John Nashling en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik in het tweede deel Andante Sostenuto con grande espressione van Ottorino Respighi.

Zo klonk de Suite Pulcinella van Igor Stravinsky door het Orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Joshua Weilerstein. We gaan naar de dochter van de Weilerstein-familie, celliste Alisa Weilerstein. Op 4-jarige leeftijd vroeg ze haar ouders om een echte cello. Op haar 13e maakte ze haar professionele debuut bij het Cleveland Orchestra. En sindsdien bouwde ze een internationale carrière op als solo-celliste. Ze is even thuis in de grote klassiekers als in de nieuwste muziek. Componisten als Osvaldo Golijov en Gabriela Ortiz schreven celloconcerten voor haar. In haar veelgeprezen project Fragments verweeft ze de cellosuites van Bach met eigentijdse opdrachtwerken. Als slotstuk van deze aflevering speelt ze Seven Tunes Heard in China van de Chinees-Amerikaanse componist Bright Sheng. Sheng, geboren in Shanghai, moest tijdens de culturele revolutie zijn muzieklessen opgeven nadat de Rode Garde de familiepiano in beslag had genomen. Als 15-jarige werd hij ter heropvoeding naar de provincie Qinghai gestuurd aan de rand van Tibet. Daar bleef hij 7 jaar en werkte hij als pianist en slagwerker in een lokaal muziekgezelschap. Tijdens die jaren maakte hij kennis met de volksmuziek van Qinghai en Tibetaanse tradities die een blijvende plaats in zijn werk kregen. Seven Tunes Heard in China schreef hij in 1995 voor cellist Yo-Yo Ma. Sheng laat de solo-cello klinken als traditionele volksinstrumenten, zoals de tweesnarige erhu en de getokkelde chin. We besluiten deze aflevering van Sonor dus met alle delen van Sheng's Seven Tunes Heard in China, gespeeld door Alisa Weilerstein.

Welkom bij de 88ste aflevering van Een Os op het Dak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn boekje Een Os op het Dak, moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. De situatie voor de Oekraïners wordt steeds penibeler, maar toch blijven zij hun cultuur koesteren. Ze vond afgelopen november alweer het tweede Kiev Barokfest plaats, waarnaast oude muziek ook werk van jonge componisten werd gepresenteerd. Onder andere van de in 1990 geboren Renata Sokarczyk, die speciaal voor het festival een nieuw stuk componeerde, Excavation. Ze zegt hierover: "De titel verwijst naar een vorm van muzikale archeologie. Het is een poging mezelf niet alleen als componist te presenteren, maar ook als archeoloog die fragmenten van muziek blootlegt van onbekende, vergeten of misschien wel nooit ontdekte Oekraïense componisten uit het verleden." Luistert u naar de wereldpremière van Excavation van Renata Sokarczyk in een uitvoering door het Kiev Kamerorkest onder leiding van Natalia Stets.

Natalia Stets dirigeerde het Kamerorkest Kiev in Excavation van de jonge Oekraïense componist Renata Sokarczyk. Ook vorig jaar verscheen een cd van de Japans-Duitse pianist Naoko Christ-Kato, geheel gewijd aan de muziek voor solo piano van Rosie Wertheim. Christ-Kato was zo getroffen door de kracht en schoonheid van Wertheim's muziek dat ze haar album Rosie Wertheim's Wondrous Worlds doopte. Naoko Christ-Kato speelt nu 10 variations sur un thème de César Franck van Rosie Wertheim.

Ja, prachtig hè, deze 10 variations sur un thème de César Franck van Rosie Wertheim. Prachtig uitgevoerd door de Japans-Duitse pianist Naoko Christ-Kato. En begin dit jaar verscheen het album Black Being van het Amerikaanse fluitduo Flutronics. Dat duo bestaat uit de fluitist, vocalist, componist Nathalie Joachim en de fluitist, producer Allison Loggins Hull. In hun vierdelige elektroakoestische liedcyclus Black Being bezingen zij de veelzijdige identiteit van zwarte vrouwen. Uit Black Beings van Flutronics nu het derde deel, Moonpipes and Stardust. De twee fluitisten voeren het zelf uit samen met de Chicago Sinfonietta onder leiding van May Ann Chan.

Zo klonk Moon Pies and Stardust uit de vierdelige cyclus Black Being van het Amerikaanse fluitcomponistenduo Flutronics, dat bestaat uit Nathalie Joachim en Allison Loggins Hull. Ze speelden samen met de Chicago Sinfonietta onder leiding van Mayan Chen. Ik vind het telkens weer heerlijk om deze muziek te horen. Ze past in geen enkel hokje en heeft ondanks de zware thematiek van de slavernij een lichtvoetige en hoopvolle sfeer. Tot slot laat ik u een opname horen van de portret-cd die afgelopen juli verscheen ter gelegenheid van de 51ste verjaardag van de Vlaamse componist Annelies van Parijs. In haar composities gebruikt zij zowel traditionele als spectrale technieken, wat leidt tot een uiterst kleurrijke klankwereld. En die komt extra goed tot zijn recht in het concerto voor piano en orkest, waarin de piano geleidelijk steeds valser lijkt te gaan klinken ten opzichte van het orkest, maar hierin uiteindelijk weer harmonieus wordt opgenomen. Het Symfonieorkest Antwerpen, dat zich tegenwoordig Antwerp Symphony Orchestra noemt, wordt geleid door Martin Brabens in Concerto voor Piano van Annelies van Parijs. Solist is Jan Michiels.

De pianist Jan Michiels werd begeleid door het Symfonieorkest Antwerpen onder leiding van Martin Brabants in Concerto for Piano van Annelies van Parijs. Hierbij eindigt alweer deze 88ste aflevering van Een Osso Bedak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn gelijknamige boekje over moderne muziek na 1900 dat nog altijd te koop is via boekenbestellen.nl. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn muziekkeuze, hoop u volgende maand weer te mogen begroeten en wens u alvast veel plezier met het nu volgende programma.

things happen.

Schapenwolkjes en een ondergaande zon. Ik weet niet hoe het er bij u uitziet, maar hier zijn we lekker aan het nazomeren. En dat deden we even met een rustig begin, in dit geval met Mad Professor. En het waren twee werken met twee verschillende titels, maar wel allebei met precies datzelfde baslijntje en diezelfde drums. Heel soortgelijke dubs. Allereerst hoorde u Solar System van Mad Professor dus. En dat staat op het album Evolution of Dub uit 1996. En eraan vast hoorde u diezelfde Mad Professor, maar nu met een remix voor Massive Attack. U hoorde Cool Monsoon, en dat is een remix van Massive Attack's Weather Storm. En dat staat op het inmiddels helemaal klassiek geworden album No Protection. En dat alweer uit 1995. Het is zondagavond, u luistert naar de Concertzender. Goed dat u erbij bent. En we gaan meteen door naar nu wat nieuwer werk, niet uit de jaren 90, maar van afgelopen augustus, 28 augustus om precies te zijn. Tot 9 uur is dit Sensenta en we gaan meteen door met Michael Rev. Dit is Step Inside.

licht uit het lood staande gezelligheid, licht bevreemdende vrolijkheid. Dat kunnen ze wel in Japan. Dit was Non-Turn, daar hebben we de afgelopen weken vaker wat van gedraaid. Non-Turn van het stiekem best wel vrolijke album Repeating Town. Dit was het stuk Indicate en Repeating Town. Het album Repeating Town dat is verschenen op Audiobob Records, het Amerikaanse label. En Non-Turn dus uit Japan. En nou realiseer ik me dat het misschien een beetje vroeg in de uitzending is voor een wat droeviger noot. Er is een nieuw album verschenen van Spielerij, dat is natuurlijk goed nieuws. Spielerij Dennis Knopper, oftewel Dennis van Databloem, beter bekend als. Die heeft een album uitgebracht op 1 september, dat heet It's My Pleasure. En dat is een ode aan onze eigen Bob Rusche, onze eigen Bob die we elke dag nog zo vreselijk missen hier. Een deel daarvan is al te horen geweest, een van de tracks met de naam Dag Bob. Dat was in die gezamenlijke 3 uurs uitzending die we toen namens de hele redactie ter nagedachtenis aan Bob hebben gemaakt. Dennis had dat toen ingestuurd en dat heeft hij nu uitgewerkt tot een volledig album. De eerste track die daarop staat, die heet On a Musical Mission en die gebruikt hetzelfde muzikale materiaal als de afsluiter van het album. En dat is dus die track Dag Bob. En we draaien ze allebei. Ter nagedachtenis aan onze eigen Bob, wat missen we je nog jongen, is dit Dennis Knopper alias Spielerij met On a Musical Mission.

En daarmee landen we alweer aan bij het tweede uur Sensenta met dit prachtige geweld, wilde ik zeggen. Maar geweld is het misschien ook niet. Het gaat alle kanten op en het gaat ook helemaal nergens naartoe. En dat bedoel ik als een groot compliment. Heerlijk werk van Edith Alonso, Momento 0.6. En dat is al in april verschenen, maar ik zat niet op te letten. Ik heb het deze week pas ontdekt. Het staat op het album Momento 0.0. En dat is verschenen bij Remy Stromer's Deserted Island Music label. En vorige week zijn we geëindigd met Zake. Zake van de Drones en de Ambient. Zelfs zo dat hij zijn eigen label gewoon Zake Drone Music heeft genoemd. Drone Recordings moet ik zeggen. Dus we gaan even diep de ambient in en even rustig ademhalen. Het is 2 september verschenen afgelopen woensdag. En dit is Zake met Tide Requiem voor de Low Sea.

Zo, onder het motto zon uit, gruis aan, was dat Markus Gundner met Downfall van het album Black Dahlia, vorig jaar al verschenen. Maar dat is wel een blijvertje, die mag er zo af en toe best eens ingefietst worden. En het is ook verschenen, nogmaals heruitgegeven dit jaar op een verzamelaar, de FN Ambient Works 2022 tot 2026, allebei verschenen bij FN Records. En Markus Gundner hebben we natuurlijk heel erg vaak gedraaid. Maar we hebben hier ook nog een debuut, in ieder geval in Sensenta. Niet op de concertzender, want ik zag dat collega Arjan van Zorgen van Vrije Radicalen deze artiest 2 jaar geleden al in het vizier had en gedraaid heeft. Dus wij hebben niet de primeur. Maar we hebben wel een nieuw album. De artiest komt uit New South Wales en vertelt er niet bij welke stad, maar wel dat het het grondgebied is van de Darug mensen, het Darug volk. De Darug people zeggen ze dan, hè. En daar vandaan komt J.W. Patton met het werk Static van het album Woven Static. En dat gaat 6 november pas verschijnen. Dit is J.W. Patton.

Onlangs draaide ik al wat van Amerikaanse zanger en dichter Saul Williams. Zijn nieuwe album Leap Life kwam 28 augustus uit via Big Dada en staat vol experimentele elektronica, spoken word en invloed uit ambient, jazz en hip-hop. Dit was zojuist Controlled is Not Controllable van Saul Williams. En we sluiten deze 304e aflevering van Space Exposure af met de New Yorkse techno-producer Steve Stoll. In 1998 bracht hij het album The Blunted Boy Wonder uit en daarvan is dit de track Falling Down. Rest mij nog te zeggen dat de volgende Space Exposure er weer is op 20 september aanstaande. Voor nu bedankt voor het luisteren en cheers!

toen Imminent nog gewoon Imminent Starvation heette. In 1999 de CD Nord werd op Ansen uitgebracht met een klein stukje van zijn mixer die hij al die jaren zo trouw had gebruikt en ons zoveel plezier gaf. Welkom bij Tussen Je Oren. En sommige mensen die vroegen zich, of er was iemand en die vroeg zich af, wat krijg je als je Traum samen met Christian Renoux mixt? En nou, de meneer die had een labeltje, dat heette Vario. Of dat heet Vario nog steeds. En die heeft gewoon een collaboration tussen Traum en Christian Renoux uitgebracht. En daarvan is dit Dissolution Part 2.

0: volgt me dus nooit in. Het is dus niet zo dat ik, dus echt een dood vind op dat moment. Hè. Het is gewoon een situatie van bijna, maar het komt niet.
1: They dropped anchor in Lost Bay.
2: Meneer Vego had een geheim. Hij was zeeman.
1: They dropped anchor in Lost Bay.
2: En wat het geheim was, ja, misschien dus vanaf morgen als de uitzending weer in de terugluistermodus op de website staat, nog een keer luisteren. En nog een keer. En nog een keer. Of je koopt de cd Verliza uit 2003 op het Nautilus label uit Antwerpen. Recentelijk, ik ben een verzamelaar zoals jullie weten. Ik heb verzameld al 40 jaar dit soort ellende. En ik ben al heel lang op zoek geweest naar een cd van Loisa Rellon. En ik heb hem eindelijk gevonden. En ik ga het met jullie delen.

even voor de mensen die meeschrijven. De vorige track was Luasa Raylan, Binary Solutions van de CD Consumed Within the Years of Lead, verschenen op Pakrek. En daarna, en dat was de track die je net hoorde, Skin Area, oftewel Martin Blad met het nummer Void van Rothko Field, verschenen op Malignant Records. En nu een liedje uit Polen. Ja, Tomek Mirt met van de CD Rite of Passage, De Zesde Rieten. Zoek hem eens op. Het doet veel meer leuks.

van Noto en Ryuichi Sakamoto. Van een cd, Incen, verschenen natuurlijk op Rastenoton. En zo zijn we bijna aan het einde van het programma Tussen Je Oren. Ga nog even naar Sovjet Frans luisteren. En neemt zometeen Peter het over. Volgende week.

afgelopen uur luisterde u naar Dream Scenes, een maandelijks droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten. De details van dit programma vindt u op onze website concertzinnig.nl en op dreamscenes.nl.

Look at that.